zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou. Raymond, bonjour la bouche. Mireille, bonjour Raymond. Soyons des vrais amis, des amis pour de bon. La brute apprivoisée, passant toute sa journée à jouer avec Mireille Poupon.

zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou. Voyons ce que ça donne, voyons si tout est temps. Les clients de ce bistrot miré va faire ton numéro. Tiens en mouche, pardon.